jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post. Op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust. Iedereen luistert.

Dit jaar vieren Scala en de broers Stijn en Steven Kolaschny het 30-jarig bestaan van het wereldberoemde meisjeskoor met de jubileumtour Scala 30. Ze komen op 8 mei in Kurzaal Oostende met een extra jubileumconcert. Tickets daarvoor zijn verkrijgbaar via concertevents.be.

0: is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KV Dixmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, ik vind het leuk om met de collega's van Oostende zo dat samen te doen. Dat is zo'n familiale sfeer dat daar hangt. En ik doe dat gewoon ook heel graag. Dat is zo iets anders dan hetgeen dat ik eigenlijk altijd doe.
2: En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
3: Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende vooranker koppelen met de visserijfeesten.
4: Zotte zijn dag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
3: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
2: Wat is hier precies?
3: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
2: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
3: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
2: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
3: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
2: En wat is de verdere timing nu?
3: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
0: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.

Casino Middelkerke lanceert een nieuwe comedy-reeks, Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf in een warme setting met maximum 95 plaatsen. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost €15.

0: is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er komt een onderzoek naar webshop Unique Fashion. Dat heeft minister van Consumentenbescherming Rob Peenders beslist. Heel wat klanten wachten al weken of zelfs maanden op hun bestelling. En bij het bedrijf vangen ze bot als ze meer te weten willen komen. Peenders wil dus weten hoe het zit. Unique is vooral populair bij jongeren. Het vuur in de Hoge Venen is helemaal onder controle, dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brandweer blijft wel waakzaam voor heropflakkeringen. Het is nu zoeken naar de oorzaak van de brand, het parket onderzoekt dat. Intussen is er met geen woord gerept over het klimaatbeleid in ons land tijdens de extra commissie over die natuurbrand in de Hoge Venen. Nochtans was dat een van de redenen waarom de oppositie die extra commissie had gevraagd, politiek journalist Rob van Erk.
3: Zij hadden eigenlijk onze klimaatminister Jean-Luc Kruk hier vandaag ook gewild om uit te leggen wat hij precies heeft gedaan de afgelopen jaren en wat de klimaatministers allemaal in ons land en de voorbije jaren hebben gedaan. Kamervoorzitter Peter de Rover heeft gezegd dat die discussies over het klimaat in september ook nog wel kunnen als het parlement helemaal terugkomt uit vakantie.
2: Enkel minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin kwam uitleg geven. Volgens hem is alles volgens plan verlopen. En dan nog een hallucinant verhaal over de verdachte die gisteren werd opgepakt in het onderzoek naar de sabotage van de Nord Stream gasleiding 4 jaar geleden. Die Oekraïense man werd aangetroffen op een filmset in Kroatië. Het onderwerp van die film, geloof het of niet, de sabotage van de Nord Stream gasleiding. Echt gebeurd. De eerste lichamen in Ceuta zijn geïdentificeerd. Dat is het stukje Spanje dat op het Afrikaanse continent ligt. Eind vorige maand vielen daar 82 doden nadat de plaats bestormd werd door tienduizenden migranten. Van 6 van de meer dan 80 dodelijke slachtoffers kennen we nu dus de identiteit. En dan nog sport. In de voorrondes van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen op het veld van Kairat Almaty uit Kazachstan. Dat moest verder met 10 na een rode kaart in de tweede helft. Door die zege staat Anderlecht nu al met 1 been in de groepsfase van de Europa League. De terugmatch is over een week in Anderlecht. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, alleen aan zee kan het stevig regenen. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen start droog, in de namiddag gaat het regenen en 20 graden. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan een graad of 23. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
2: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
3: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
1: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust.

De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en

deze zomer organiseert Stad Oostende opnieuw gratis fietslabelacties in verschillende ontmoetingscentra. Je bent welkom om langs te komen met je fiets. De labelacties vinden telkens plaats van 2 tot half 6. Op woensdag 12 augustus in OC De Blomme. Repair Café is aanwezig voor een gratis fietscheck. Op woensdag 26 augustus in OC Oud Hospitaal. Groep Intro is aanwezig voor een gratis fietscheck.

al dat nieuws in mijn gazette, als die zere rap rap rap. Kijk, het werk ligt al te wachten, onze baas kent geen geduld. Alsjeblieft, kom niet te laat, of de bazinne briest en brult. Maar hip hip, het is straks vakantie, het vliegtuig is gereserveerd. Rap rap, zeer naar de Costa, zon en zee gegarandeerd. Hostie, hostie, hostie, zeer, dat is geen flauwe grap. Met de vlieger naar de Costa, hostie, zeer, rap rap rap. Rap rap zeer onder de douche, rap rap zeer in het toilet. Rap rap zeer nog een liedje, ook rap op muziek gezet. Rap op frieten en een biefstuk, rap rap zeer een glas wijn. Rap rap zeer een cappuccino, rap rap meer moet dan niet zijn. Ostie, ostie, ostie zeer, dat

canapé. Met die pillen om te slapen kreeg ik de genadeslag. Rap, rap, sjeren in mijn bedden, morgen wordt een drukke dag. Ostu, ostu, ostu, sjeren, dat belooft geen beterschap. Van uw wiegen tot in uw kisten, ostu, sjeren, rap, rap, rap. Morgen zeren de dokter naar de zenuwspecialist. Ook nog naar de psychiater, wie weet word ik nog trappist. Van uw vaart leef ik heel traag op mijn dezuste gemak. Dit moet juist dat liedje zingen, dat ik mij als de rap rap rap. Als die zeren is dat geen flauwe rap. Van uw wie tot in uw

0: Het is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run. Een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
2: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende nog gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
2: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wil je ook bij zijn?
2: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort. Dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
2: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
3: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: One, two.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Bart Ommelijn, ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
2: Ik ben Michael van Nie.
3: Hallo, ik ben Louise Carton.
4: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
3: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
2: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
3: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
2: In allerlei formaten.
3: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
2: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
3: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
2: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
3: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
2: Je bent elke middag open?
3: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Thuis aan de kust. Iedereen luistert.

Casino Middelkerke lanceert een nieuwe comedy-reeks, Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf in een warme setting met maximum 95 plaatsen. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost €15.

0: is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KVDX Muiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerke maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende-Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Noordzee.
0: Radio Noordzee.

Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust vrij intense buien en doorheen de dag zijn er ook flinke regenbuien mogelijk. Temperaturen aan de kust rond de 20 graden. De strandwatertemperatuur is 20,5 graden en het is laagwater deze middag om 2:30. We kijken even vooruit naar morgen zaterdag, ook dan krijgen we stevige buien.

0: Dagklapper.
1: Er is vanavond avondmarkt in Bredene op het Marktplein en in de Kapelstraat. Het Country Festival streekt neer in Middelkerke tot en met de zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, food trucks en een Amerikaanse western sfeer naar het centrum van de kustgemeente. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Dit is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De zware bosbrand in de Hoge Venen is volledig onder controle. Dat liet de gouverneur van de provincie Luik gisteravond weten. Stuwdammen gaan weer open voor wandelaars, al blijft het wel nog gevaarlijk, want de brandweer blijft waakzaam voor heropflakkeringen. Al is een deel van de brandweer uit Limburg wel alweer vertrokken. De gouverneur roept iedereen ook op om niet op eigen initiatief dieren te gaan redden. Daar wordt al voor gezorgd, zegt hij. Intussen onderzoekt het parket de oorzaak van de brand die exact een week geleden begon. Meer Belgen kiezen een job op basis van een goede balans tussen werk en privé. Nu is dat 6 op de 10, vorig jaar nog maar 5 op de 10. Blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Professor arbeidseconomie Stijn Baert vertelt waar we zoal op letten.
3: Vakantiedagen als de absolute topper, die bepaalt hoe goed we ons voelen qua werk-privébalans. Maar daarnaast telewerk kunnen doen. En op een derde plaats haalbare verwachtingen. Dat wil zeggen dat de baas van jou niet het onmogelijke verwacht, zodanig dat je ook buiten de uren moet extra werk leveren.
2: Het loon blijft nog wel altijd de belangrijkste factor om voor een job te kiezen. In de VS is een vrouw van 35 opgepakt omdat ze mogelijk een aanslag wilde plegen tegen het parlement van de staat New York. Dat meldden de autoriteiten daar. De vrouw had over haar plannen verteld aan een undercover-agent van de FBI. Ze wordt verdacht van terroristische activiteiten en zou banden hebben met IS. Ze riskeert tot 20 jaar cel. In het voetbal heeft Sint-Truiden zijn Europese debuut niet gemist. Het klopte in de heenwedstrijd van de laatste voorronde van de Europa League Omonia Nicosia uit Cyprus met 1-0. Met een doelpunt in de 94ste minuut. Je hoort een trotse Ilias Sebaoui van STVV.
4: Je weet natuurlijk dat je Europees speelt. Het is de eerste wedstrijd van ons allemaal. Ik denk dat er een beetje stress en kippenvel komt bijkijken natuurlijk. We wisten wat er op het spel staat voor de club, voor de stad, voor iedereen, voor alle sporters. Dus op het einde een echte heksenketel. Ik ben heel blij dat we de 1-0 toch hebben kunnen maken. En dan zie je dat stadion ontploft en voor ons heel bevrijdend.
2: In de laatste voorronde van de Conference League bleef AA Gent op 0-0 steken tegen Hibernian uit Schotland. De terugwedstrijden zijn voor volgende week. En op het WK hockey staat onze nationale vrouwenploeg in de tweede ronde. De Red Panthers wonnen hun laatste groepsmatch met 2-1 tegen Ierland. Het was superspannend, want de twee Belgische doelpunten vielen helemaal op het einde. Je hoort speelster Emma Puvré.
5: Moeilijke wedstrijd. We hadden moeite om een goal te scoren. En dan zie je dat zij een eerste goal scoren.
6: We voelden dat we stilaan toch iets ongeduldiger werden. Maar we vonden wel meer en meer ruimte. Dus goed gedaan dat we dan een goaltje konden scoren uiteindelijk.
5: Ik denk dat ik ook even ondertussen 10 jaar ouder ben geworden. We hadden het moeilijk. We zijn door het oog van de naald gekropen, zeker en vast.
2: De tweede ronde is opnieuw een groepsfase. Daarin openen de Panthers morgen tegen Duitsland. Eerst droog met opklaringen, daarna meer wolken vanaf de kust en ook regen bij maxima rond 21 graden. Morgen eerst zon, later weer meer wolken en kans op buien bij 20 graden. Zondag zonniger en rond 22 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga. Hey!

fijne vrijdagmorgen. Nieuws en informatie tot 9 uur. We hebben het straks over KVDO, Oostende Koersen, basketbalclub BC Oostende en de Kustram. Straks is er ook het weerbericht en de dagklapper met Rudy Maas. Fijne morgen.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
0: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers.

0: medewerkers van Titeka. Titeka Accountants en Belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
1: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Radio Noordzee. De hele zomer lang muziek, info en nieuws.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
3: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
4: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
3: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
4: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
3: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Thuis aan de kust.
5: Iedereen luistert. Radio.

Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust vrij intense buien en doorheen de dag zijn er ook flinke regenbuien mogelijk. Temperaturen aan de kust rond de 20 graden. De strandwatertemperatuur is 20,5 graden en het is laagwater deze middag om 2:30. We kijken even vooruit naar morgen zaterdag, ook dan krijgen we stevige buien.

0: is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run. Een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
2: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende nog gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
2: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wil je ook bij zijn?
2: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.

0: info.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram.

0: Zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
1: me gusta la guitarra, me gustas tú,
0: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
2: Manifiesta!
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42. Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

0: News and Info.
1: Radio Noordzee. Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Er is vanavond avondmarkt in Bredene op het Marktplein en in de Kapelstraat. Het Country Festival streekt neer in Middelkerke tot en met de zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer naar het centrum van de kustgemeente. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

0: info.
1: Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie. Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder, met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
2: Supersalon. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende.
3: 059 70 27 27.
2: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
4: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Dietica, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Dietica garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Dietica. Dietica accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
1: Een zomerse cocktail vol hits.
5: Jouw zomerradio.
1: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.

Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust vrij intense buien en doorheen de dag zijn er ook flinke regenbuien mogelijk. Temperaturen aan de kust rond de 20 graden. De strandwatertemperatuur is 20,5 graden en het is laagwater deze middag om 2:30. We kijken even vooruit naar morgen zaterdag, ook dan krijgen we stevige buien.

Ostend Sailing doet een nieuwe aanvraag voor een concessie op de Oosteroever. Straks om 9:30 is Philippe Leconte van Ostend Sailing onze praatgast. En zometeen om 9:00 is er het regionieuws.

0: is nu 9 uur. Noordzee regionieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KVD Xmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Het is niet moeilijk om een punt te zetten achter iets. Het is moeilijker het juiste tijdstip te vinden.

De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie. Dier- en Tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.

0: informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Philippe Reconte, u bent bestuurslid bij de Ostend Sailing op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
2: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
2: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
1: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
2: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
1: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
2: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
1: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
2: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
3: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
4: De hele zomer lang.
0: Regionaal nieuws en zomerhits bij Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao, Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de Aasseg Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be. Manifiesta!
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Nieuws en info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
3: Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
5: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust vrij intense buien en doorheen de dag zijn er ook flinke regenbuien mogelijk. Temperaturen aan de kust rond de 20 graden. De strandwatertemperatuur is 20,5 graden en het is laagwater deze middag om 2:30. We kijken even vooruit naar morgen zaterdag, ook dan krijgen we stevige buien.

0: is nu 10 uur. Noordzee nieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er waren nog nooit zoveel studenten, ook zelfstandigen. Het zijn er nu al meer dan 9000. Dat is 5% meer dan vorig jaar en 80% meer tegenover 2017. Toen werd het statuut van student zelfstandige ingevoerd, zegt Frank Sokke van ondernemersorganisatie Unizo.
3: Dat geeft eigenlijk een aangepast sociaal en fiscaal kader. Je leert op een heel laagdrempelige manier ontdekken wat ondernemen voor je inhoudt. En eigenlijk het grootste voordeel is dat het systeem duurzame ondernemers oplevert. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat bijna de helft van de studenten die eigenlijk het statuut student zelfstandig hebben, 4 jaar later nog altijd actief is als zelfstandig.
2: Vooral Vlaamse jongeren kiezen ervoor om zelfstandige te worden. Nu verliezen ze hun statuut wel als ze afgestudeerd zijn of als ze 25 worden. Maar die leeftijdslimiet vervalt in oktober. Webshop Unique Fashion zit serieus in de problemen. Volgens HLN eisten 16 schuldeisers samen meer dan 340.000 euro van het bedrijf. En heeft een van de oprichters ook een bestuursverbod. Unique Fashion kwam de voorbije dagen in het nieuws na meerdere klachten van klanten die al weken of zelfs maanden wachten op hun bestellingen en nergens uitleg krijgen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders laat de zaken onderzoeken. Unique Fashion beloofde intussen om alle pakjes tegen 4 september te leveren. In Zwitserland zijn zeker 5 mensen vermist na een zware brand in een gebouw met een restaurant en appartementen. Er vielen ook 8 gewonden, van wie er 2 erg aan toe zijn. 14 anderen konden op tijd vluchten. De brand brak afgelopen nacht uit. Het trappenhuis stortte daardoor in. Er was een kraan nodig om het dak open te maken. Het is nog niet duidelijk wat er precies fout liep. Eerst nog opklaringen, maar geleidelijk aankomen er meer wolken en regen. Het kan plaatselijk stevig zijn met onweer, maximaal rond 20 graden. Morgen hetzelfde weer, zondag meer zon en rond 22 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: Het is zomer op je radio.
1: We hadden het eerder deze week over het Ensorhuis in Oostende en vandaag over een bijzondere expo in dat Ensorhuis.
2: Naast het vaste aanbod in het James Ensorhuis is er ook telkens een tijdelijke expo en deze zomer heet die Cinema Ensor. Eigenlijk ter plaatse krijg je voor het eerst het werk Debris te zien die aangekocht wordt door de stad, maar ook daarnaast werd Fort Wellington in Bruiklijn van Musée ontleend. Twee primeurs die naast elkaar zullen te zien zijn in de expo. En er is ook nog meer, want tijdens de expo krijg je ook unieke films te zien van Ensor en zijn tijdgenoten die dan ook aangevuld zijn met foto's. Het geeft je echt wel een inkijk in het leven van de kunstenaar van toen en nog meer eigenlijk door die foto's en die video's. Dus nostalgisch, maar vooral eigenlijk wel een heel mooie expo en de moeite waard om langs te gaan.
1: Tot wanneer is Cinema Ensor te zien?
2: De tijdelijke expo is nog te zien tot 20 september in de Vlaanderenstraat in het James Ensorhuis. Een algemeen tarief is €14 om binnen te gaan en dan krijg je ineens het James Ensorhuis in zijn totaliteit te zien, maar ook toegang tot de expo.
1: Bedankt voor de zomertip, Niels Doet van Toerisme Oostende en nog een fijne vrijdag. Afspraak aanstaande maandag omstreeks dezelfde tijd voor een nieuwe zomertip.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Een hele goede morgen.
4: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor. Met schooiers en soldaten.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

0: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
1: Heerlijk verfrissende zomerhits.
2: 24 uur per dag zomerradio op

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie. De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder, met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
3: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
4: me gusta la guitarra, me gustas tú,
3: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap.
5: Oh,
3: sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
6: Manifiesta!
7: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.

0: ultieme zomerhit van...
1: Charlotte Verkeijn.
2: Moeilijke vraag, omdat het afhangt van het moment en ik luister naar zeer veel verschillende soorten muziek. Maar op dit moment, op vandaag, als je het mij nu vraagt, zou ik gaan voor Laurent Garnier, The Man with the Red Face. Omdat als ik dat in de auto hoor of opzet, dat ik mij erop betrap dat ik aan het wegdromen ben naar een bedje ergens aan het strand met een cocktail in de hand.

0: 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
2: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik Oostende nou gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
2: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
2: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.

0: Hey, het is zomer op je radio.
1: We hadden het eerder deze week over het Ensorhuis in Oostende en vandaag over een bijzondere expo in dat Ensorhuis.
2: Naast het vaste aanbod in het James Ensorhuis is er ook telkens een tijdelijke expo en deze zomer heet die Cinema Ensor. Eigenlijk ter plaatse krijg je voor het eerst het werk Debris te zien, die aangekocht wordt door de stad. Maar ook daarnaast werd Fort Wellington in Bruiklijn van Musée ontleend. Twee primeurs die naast elkaar zullen te zien zijn in de expo. En er is ook nog meer, want tijdens de expo krijg je ook unieke films te zien van Ensor en zijn tijdgenoten, die dan ook aangevuld zijn met foto's. Het geeft je echt wel een inkijk in het leven van de kunstenaar van toen. En nog meer eigenlijk door die foto's en die video's. Dus nostalgisch, maar vooral eigenlijk wel een heel mooie expo en de moeite waard om langs te gaan.
1: Tot wanneer is Cinema Ensor te zien?
2: De tijdelijke expo is nog te zien tot 20 september in de Vlaanderenstraat in het James Ensorhuis. Een algemeen tarief is €14 om binnen te gaan en dan krijg je ineens het James Ensorhuis in zijn totaliteit te zien, maar ook toegang tot de expo.
1: Bedankt voor de zomertip, Niels Doet van Toerisme Oostende en nog een fijne vrijdag. Afspraak aanstaande maandag omstreeks dezelfde tijd voor een nieuwe zomertip.

0: am Dr. Mason irritiert.
1: Gesuss ums Gehard, weil am Flugen mag mögen nie. Am Dr. Mason das schockiert.
0: Gesuss ein und viele Tag verdienen, und dann da nie. Und der Mason sehr abschalus.
1: So willen zijn op wie dat stemmen, maar ik durf niet. Want het is nu het niet op de goeie.
0: Ja, zijn gezegd
1: dat je beter zou zwijgen.
0: Ja, misschien.

0: Lutheran roepen.
1: Je bent Juliana.
2: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
3: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
4: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein. Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
3: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
2: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
3: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
2: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
3: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk snel aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslissen naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
2: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao, Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de Aasseg Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be. Manifiesta! Dit is Radio Noordzee.
2: Iedereen luistert. Radio.

0: lopper met moustache.
1: Als je de bloentje als een baan aan uur vindt met uw gsm, en zegt ze, schotjes, als ze kijken, kom, kan een probleem. Hij werd er zo strot of vierde ervan. Ik had juist een puzzel gekocht, zegt ze, en ik raak er niet aan uit, hé. Hij zegt, is dat toch zo moeilijk? Ja, zegt ze, maar ik weet niet hoe dat moet beginnen. Ze trekken al op elkaar, die puzzelstikjes. Maar ja, zegt, je moet eerst de platte kantjes zetten, dan de ronde kantjes zetten, je moet dat al apart leggen. Maar ze schraken er niet aan uit. Hij zegt, wat staat er van boven op dat tekstel? Hij zegt, een rode nonen, maar ik raak er niet uit. Hij zegt, kijk, kom. Hij komt dus, hij zegt, waar is die puzzel? Dan zegt ze op de keukentafel, je kijkt. Ja, zegt ze, weet je wat ik ga doen, zegt hij? We gaan al die cornflakes weer in die dozen steken en we klappen er niet meer van.
0: Mopperen met moustache.

0: 12 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KVD Xmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koerse knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Sfeervol, smaakvol en uniek. Tastu is proeven, beleven en genieten op zijn best. Alles gaat door op de Koning Ridderdijk in Westende.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein. Zomerlang muziek, info en nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.
5: Greased lightning.

0: Hij informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
2: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
1: Je gaat elke match?
2: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
2: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
2: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
1: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
2: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
1: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
2: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
1: Op naar de titel.
2: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
3: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
4: Heerlijk verfrissende zomerhits.
0: 24 uur per dag zomerradio.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.

0: Nieuws en info.
1: Over the Wall, zo heet de nieuwe tentoonstelling in de kunstgalerij van The Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt de thuishaven in kustzaal Oosthelling 3.

0: sneeuw. 1 uur. Noordzee nieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er zijn in de eerste helft van dit jaar een pak minder transmigranten opgepakt in de haven van Zeebrugge. Bijna de helft minder, dat zegt West-Vlaams gouverneur Karel de Caluwe. In totaal zijn in de eerste 6 maanden 36 transmigranten opgepakt en aangehouden. In dezelfde periode vorig jaar nog 65. Het aantal horecaketens in centrumsteden zoals Leuven en Mechelen is in 10 jaar tijd bijna verdubbeld, dat schrijft de Standaard. Hun aantal ging van 252 in 2016 naar 481 vandaag. Panden staan er vaak leeg omdat fysieke winkels verdwijnen. Vooral horecaketens kopen die dan vaak op. Die panden zijn ook vaak duur. Al is hun succes niet altijd blijvend. Giro Jeugd Vlaanderen begint vandaag voor de 10e keer aan zijn 4-jaarlijkse krinkel. Dat is een massakamp met 4000 leden in Merksplas in de Kempen. Het is een week vol massaspelen, optredens en workshops voor de oudste leden en leiding. Je hoort Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
3: Leiding kan op die manier ook nog eens helemaal zich laten gaan in de spelen en alles op zich laten afkomen, zonder dat ze zelf dingen moeten organiseren. En ze leren mensen kennen uit heel Vlaanderen en Brussel. Dat gaat heel leuk zijn voor ons ook om hen allemaal bezig te zien deze week.
2: Ook duizenden leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen verzamelen in de Kempen voor hun jaarlijkse herfstontmoeting. Ze blijven tot zondagmiddag in Lichtaard. De jeugdbewegingen zien hun aantal leden al enkele jaren dalen door de concurrentie van de vele sportclubs en zo. Vlaams minister van Klimaat Melissa De Prater gaat in november naar de VN-klimaattop in Turkije, samen met de federale klimaatminister Krukke. De voorbije jaren bleven sommige regeringen weg van de top en dat vindt De Prater niet kunnen. Omdat we meerdere klimaatministers hebben, spraken de regeringen vorig jaar een beurtrol af. Vorig jaar ging de Waalse minister mee, nu is het dus aan Vlaanderen. En ook de Brusselse klimaatminister Persoons reist mee naar Turkije. Rusland en Oekraïne hebben elkaar opnieuw aangevallen. Rusland schoot minstens 130 drones af, onder meer naar Kharkiv in het oosten van Oekraïne. Daarbij vielen 2 doden en 2 gewonden. Volgens de gouverneur zijn meerdere huizen afgebrand, 5 huizen in brand, zijn er 3 verwoest en raakten ook nog vele andere huizen beschadigd. Oekraïne reageerde met honderden drones richting Rusland. Het vliegverkeer in Moskou lag daardoor tijdelijk stil. En er werd ook een olieraffinaderij geraakt. Op het schiereiland de Krim, dat de Russen al jaren bezetten, vielen dan weer 2 doden en 4 gewonden. Vanmiddag en vanavond meer wolken en kans op pittige buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 20 graden. Morgen eerst zon, later opnieuw meer wolken en buien, ook bij 20 graden. Zondag dan wisselend bewolkt en droog bij 22 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren van 6 tot 10 uur. Ontdek expo's in de rust van de avond, volg een rondleiding of geniet van verrassende extra's. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda en dus welke musea de deuren openen op zaterdagavond.

0: Donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ANSEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
3: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
4: me gusta la guitarra, me gustas tú,
3: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ANSEG Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
5: Manifiesta!
6: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.

Noordzee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
3: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel redelijk goed vol, ja.
2: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
3: Dat kunnen we nog niet exact zeggen, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
2: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
3: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelde en eigenlijk ook de toeschouwers en de bekers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal bekers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er kwam toch ook wel heel veel van volk op af. Ja.
2: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
3: Ik denk dat er, als je alles samen kijkt over de 7 dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, misschien iets minder, bezoekers.
2: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
3: Dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
2: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: En info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
2: Radio Noordzee.
3: J'entends rire les klaxons de la mégalopole, où l'on ne fait que se croiser souvent en coup de vent. La déraison des hommes m'enverra dans les cordes. Suis-je le seul à rêver ?

0: info.
1: Elke zomerdag gaan de propere strandhelden in Oostende op pad met vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Hiermee willen ze tonen dat vrijwilligers aanwezig zijn en mensen zo wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Ze pogen ook zoveel mogelijk te sorteren en recyclage te bevorderen en zoveel mogelijk bruikbare spullen te recupereren voor hergebruik en upcycling. Kom gerust een handje meehelpen aan het klein strand ter hoogte van de Rode Blokken, elke zomeravond van 7:30 tot 8:30.

0: Dit is nu 2 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
2: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
2: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
2: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: De hele zomer lang.

0: Redders aan Zee. Tips en raad van de Noordzeeredders.
1: Redder Yoshi Rondelet, wat doen mensen best als hun kind vermist is?
2: Ja, als je kind vermist is, dan ga je best zo snel mogelijk naar de dichtstbijzijnde redderspost of naar de EHBO-post. Als het kind een polsbandje aan heeft en het wordt gevonden door een redder of een EHBO'er, dan is het ook wel zeer belangrijk om je gsm bij de hand te hebben, zodanig dat we effectief naar het nummer kunnen bellen die op het polsbandje staat. Het gebeurt dikwijls eens dat we een kindje vinden op strand, of dat mensen komen met een kindje van: we hebben dit kind gevonden op strand. En we bellen eigenlijk naar het gsm-nummer en dat gsm-nummer is niet bereikbaar of er wordt niet opgenomen. Dus daarvan is het wel belangrijk, als je gsm-nummer op het bandje schrijft van je kind en u merkt dat uw kind verloren is, dan zeker moet je die gsm of het gsm toch met dat nummer zeker dicht bij de hand houden. Die polsbandjes kunnen bij elke redderspost en elke EHBO-post gevraagd worden aan de redders. Ze hebben er altijd voldoende bij. Sinds enkele jaren is Studio 100 daar ook sponsor. En er staan er steeds toffe figuurtjes op voor de kinderen, waardoor dat de kinderen het meest ook wel leuk vinden om dat polsbandje te zien. En dat ze dat niet zien als een straf van: mijn ouders willen hier een bandje aandoen, ik wil geen bandje. Maar doordat er leuke figuurtjes op staan, is dat meestal geen probleem. Er zijn ook lokale handelaars, zodat er mee acties opgezet worden, waar je eigenlijk ook de bandjes kan afhalen. Ja. Of dat je eventueel zelfs korting krijgt op vertoon van een bandje. Het gebeurt soms, een lokale crèmerie, dat ze zeggen van: we geven een bolletje gratis op vertoon van een bandje. Maar dat is dan natuurlijk badplaats afhankelijk.
0: Redders aan Zee. Tips en raad van de Noordzeeredders.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder, met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
3: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
0: Zomerradio Noordzee.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Er is vanavond avondmarkt in Bredene op het Marktplein en in de Kapelstraat. Het Country Festival streekt neer in Middelkerke tot en met de zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, food trucks en een Amerikaanse western sfeer naar het centrum van de kustgemeente. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Heerlijk verfrissende zomerhit.
0: 24 uur per dag zomerradio.

0: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Dietica, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Dietica garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Dietica. Dietica accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: Dit is
4: Noordzee.
3: Radio Noordzee.

0: de ultieme zomerhit van
1: Pieter Hems.
2: Oh, ik zou dan durven kiezen voor Sexual Healing van Marvin Gaye. Enerzijds, ik heb dat nummer leren kennen toen ik een 15-tal jaar geleden voor toerisme de Marvin Gaye-wandeling maakte. En ik ben in die periode ook op reis geweest naar Costa Rica. En ik heb dat nummer daar toen nog eens gehoord in een zomerbar, in een beachbar. En toen heb ik beseft hoe uniek dat is, dat een nummer dat ik in Costa Rica in een beachbar hoor, dat eigenlijk in Oostende geschreven is op de zeedijk. En dat heeft toen bij mij wel iets teweeggebracht en sindsdien is dat nummer mij altijd bijgebleven.
3: Begin jaren 80 ging het niet goed met soulzanger Marvin Gaye. Hij had problemen met drank en drugs en grote ruzie met het befaamde soul-label Motown, waar hij jaren had voor opgenomen. Om te bekomen van een depressie en af te kicken, verhuisde hij onder impuls van zijn Belgische vriend Freddy Cousard tijdelijk naar Oostende en werkte daar aan een nieuw album, getiteld Midnight Love. De single Sexual Healing, overigens opgenomen in het Vlaams-Brabantse Ohain, werd een enorme hit en de video bij de song werd opgenomen in het Casino Cursaal van Oostende. Wat de aanleiding van de song was, daarover lopen de meningen nogal eens uiteen, maar volgens sommigen zou Gaye ook gefascineerd zijn door SM en prostitutiebuurten en zou een van zijn vrienden muzikanten hem hebben aangeraden om voor die wat hij interpreteerde als seksverslaving in behandeling te gaan. Brown, met wie Marvin Gaye dat nummer schreef, ontkent dat echter en zegt dat het nummer spelenderwijs is ontstaan uit de wisselwerking tussen hem en Marvin. Hoe dan ook betekende het succes voor de carrière van Marvin Gaye, een van de meest begaafde soulzangers ooit, een nieuwe impuls. Maar jammer genoeg kon hij van die hernieuwde belangstelling niet lang genieten, want op 1 april 1984, en dat is geen aprilgrap, werd hij doodgeschoten door zijn eigen vader, een predikant die zich fel keerde tegen de levensstijl van zijn zoon. Een tragisch einde dus na een al even tragisch leven.

0: is nu 3:00. Noordzee regionieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KV Dixmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koerse knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee.

Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0467 007 777.
2: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
3: me gusta la guitarra, me gustas tú,
2: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de A6 Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
4: Manifiesta! Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
3: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
2: Wat is hier precies?
3: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
2: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
3: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
2: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
3: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. Samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
2: En wat is de verdere timing nu?
3: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
0: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
4: Dit is Zomerradio Noordzee.
1: Thuis aan de kust. De hele zomer lang.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder, met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval. De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
5: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
6: Zomerradio Noordzee.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag opnieuw stevige buien met hier en daar een donderslag. Zondag krijgen we zon en wolken bij 19 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,5 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Meer grote horecaketens in centrumsteden, denk aan Leuven of Mechelen. Dat aantal is in 10 jaar tijd bijna verdubbeld, van een goede 250 zaken in 2016 naar meer dan 480 nu. De reden, de te hoge huurprijzen die kleinere handelaars niet kunnen dragen. Je hoort retail-expert Pierre-Alexandre Biet.
3: Dat zijn ketens die op een paar weken tijd een nieuw concept kunnen neerzetten, winkels inrichten en verkopen. Het is een te belangrijke groei. Je hebt bepaalde centrumsteden, zoals bijvoorbeeld Leuven, die worden overweldigd door een overaanbod aan fastfoodketens. Je hebt daar enkel nog burgers, kebab, pizza's en andere zaken. Dat is helemaal buiten proportie.
2: Ook in andere Europese landen gebeurt hetzelfde. In Roeselare is een vrouw van 26 dood teruggevonden in haar appartement. Mogelijk was de vrouw al een maand overleden. Ze woonde er samen met haar vriend van 43, maar die man is voorlopig spoorloos. Politie en parket onderzoeken de precieze omstandigheden. En in Duitsland is een auto ingereden op voetgangers, dat meldt de politie daar. 9 mensen raakten daarbij gewond, 4 van hen moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder was een man van 68, hij zou onwel geworden zijn. Ook hij werd naar het ziekenhuis afgevoerd en is in levensgevaar. Het kan stevig regenen hier en daar, ook kans op onweer en 20 graden. Morgen start nog zonnig, nadien kans op buien en opnieuw een graad of 20. Zondag droger, maar wel bewolkt bij 22 graden. Na het weekend wordt het opnieuw wat warmer. Maandag nog veel zon, vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Manifesta! Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
2: me gusta la guitarra, me gustas tú,
1: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de Aasseg Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
3: Manifiesta!
4: Supersalon bestaat 60 jaar.
3: Supersalon.
4: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
5: Supersalon. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende.
6: 059 70 27 27.
5: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.

0: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee, de hele zomer lang muziek, info en nieuws.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Radio Noordzee, 24 uur per dag zomerradio op 105.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag opnieuw stevige buien met hier en daar een donderslag. Zondag krijgen we zon en wolken bij 19 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,5 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 5:00. Noordzee regionieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run. Een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
2: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
2: Ik ga zoveel of dat kan. Maar weet ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
2: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
2: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zijn een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
3: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
4: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla. En alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locale. Oostense muzikant.

Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
3: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
2: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
3: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
2: In allerlei formaten.
3: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
2: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
3: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
2: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
3: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
2: En je bent elke middag open?
3: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
1: Zomer aan de kust. Regionaal nieuws en zomerhits bij Radio Noordzee.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de AC Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Thuis aan de kust. Iedereen luistert.

0: Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag opnieuw stevige buien met hier en daar een donderslag. Zondag krijgen we zon en wolken bij 19 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,5 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: 6 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KV Dixmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerke maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Hey, het is zomer op je radio.
1: We hadden het eerder deze week over het Ensorhuis in Oostende en vandaag over een bijzondere expo in dat Ensorhuis.
2: Naast het vaste aanbod in het James Ensorhuis is er ook telkens een tijdelijke expo en deze zomer heet die Cinema Ensor. Eigenlijk ter plaatse krijg je voor het eerst het werk Debris te zien die aangekocht wordt door de stad. Maar ook daarnaast werd Fort Wellington in Bruiklijn van Musée ontleend. Twee primeurs die naast elkaar zullen te zien zijn in de expo. En er is ook nog meer, want tijdens de expo krijg je ook unieke films te zien van Ensor en zijn tijdgenoten, die dan ook aangevuld zijn met foto's. Het geeft je echt wel een inkijk in het leven van de kunstenaar van toen. En nog meer eigenlijk door die foto's en die video's. Dus nostalgisch, maar vooral eigenlijk wel een heel mooie expo en de moeite waard om langs te gaan.
1: Tot wanneer is Cinema Ensor te zien?
2: De tijdelijke expo is nog te zien tot 20 september in de Vlaanderenstraat in het James Ensorhuis. Een algemeen tarief is €14 om binnen te gaan en dan krijg je ineens het James Ensorhuis in zijn totaliteit te zien, maar ook toegang tot de expo.
1: Bedankt voor de zomertip Niels Doet van Toerisme Oostende en nog een fijne vrijdag. Afspraak aanstaande maandag omstreeks dezelfde tijd voor een nieuwe zomertip.

0: Zaterdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de AC Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
1: 24 uur per dag zomerradio op

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Manifesta! Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
2: me gusta la guitarra, me gustas tú,
1: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de Aasig Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
3: Manifiesta!
4: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.

0: de ultieme zomerhit van...
1: Mohsin Abbas.
2: Mijn ultieme zomerhit is Summer Jam van The Underdog Project. En als ik dat hoor, dat brengt me gewoon terug naar mijn tienerjaren. Wanneer we begonnen uit te gaan, afspreken of drie hapers. En gewoon een zomer zonder zorgen.

0: Radio Noordzee. Info en nieuws.
1: William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift naar Kurszaal Oostende op zaterdag 17 april 2027. Tickets zijn nu al te bekomen aan de box-office van Toerisme Oostende vanaf €27.

0: is oké. Okay.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kato Hoogstoel.
3: Mijn naam is Fabrice Goffin.
4: Ik ben Ilona van den Bergen.
5: Heel veel groetjes aan de luisteraars van Radio Noordzee van Red Sebastian.

0: is nu 7 uur. Noordzee nieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De VS gaat zijn banden met de UGent herbekijken. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White gezegd op X. Aanleiding is de schorsing van de Amerikaanse professor Nathan Koffness aan de UGent. Koffness was de klokkenluider in het verhaal rond die andere professor, Jason Ardy van de Universiteit van Cambridge. Koffness beschuldigde hem van plagiaat, er werd een onderzoek naar hem geopend en een week later werd hij dood teruggevonden. De UGent heeft Koffness nu preventief geschorst in afwachting van een tuchtrechterlijk onderzoek. En dat vindt de Amerikaanse ambassadeur dus niet kunnen. Hij zegt dat de VS niet wil samenwerken met partners die, en ik citeer, oneerlijke, corrupte instellingen zijn die zondebokgedrag vertonen of belonen. De sociale inspectie gaat fashionketen Unique binnenstebuiten keren. Dat zegt bevoegd minister Rob Peenders. Er komen niet alleen klachten van buitenaf, mensen die wachten op hun pakketjes en zo, maar ook van binnenuit.
3: Er zijn werknemers die zich ineens anoniem melden en zeggen dat betaling van personeel niet juist loopt. Zelfs van zwartwerk. We willen dat nu in kaart hebben. En de hoeveelheid klachten heeft ervoor gezorgd dat nu de economische inspectie, maar ook de cel sociale fraude met een onderzoek is gestart.
2: Het bedrijf zou ook €340.000 schulden hebben. Ondernemer Mark Koeken heeft de bekende ribbetjesketen Amadeus overgekocht. Amadeus staat bekend om zijn spareribs à volonté en telt 5 restaurants. Het concept blijft, zegt Koeken, maar we gaan uitbreiden.
4: Het is iconisch en wij houden ervan om de Belgische gastronomische iconen in Belgische handen te houden en te kijken hoe we die verder kunnen koesteren. Maar daarnaast willen we wel elk jaar zo eentje openen. Gemiddeld elk jaar eentje erbij doen. Er bestaan er nu 5. Dit jaar gaat Brugge nog open en dat is dan 6.
2: Naar het wielrennen dan, want Jenno Berkmoes heeft de 3e rit gewonnen in de Renewi Tour. De koninginrit trouwens met aankomst in Geraardsbergen. Arnaud Delis werd uiteindelijk nog 2e, Jasper Philipsen 3e. Berkmoes is ook de nieuwe leider in het klassement. En rode duivel Jeremy Doku is tot 3 weken oud met een kuitblessure. Dat heeft zijn coach gezegd op een persconferentie. Doku liep die op in de wedstrijd tegen Arsenal vorig weekend. Doku mist zo de eerste competitiematch met zijn club Manchester City komend weekend. Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag droog en zonnig met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw regenachtig.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Zomerradio Noordzee.

0: Hey, het is zomer op je radio.
1: We hadden het eerder deze week over het Ensorhuis in Oostende en vandaag over een bijzondere expo in dat Ensorhuis.
2: Naast het vaste aanbod in het James Ensorhuis is er ook telkens een tijdelijke expo en deze zomer heet die Cinema Ensor. Eigenlijk ter plaatse krijg je voor het eerst het werk Debris te zien die aangekocht wordt door de stad. Maar ook daarnaast werd Fort Wellington in Bruiklijn van Musée ontleend. Twee primeurs die naast elkaar zullen te zien zijn in de expo. En er is ook nog meer, want tijdens de expo krijg je ook unieke films te zien van Ensor en zijn tijdgenoten, die dan ook aangevuld zijn met foto's. Het geeft je echt wel een inkijk in het leven van de kunstenaar van toen. En nog meer eigenlijk door die foto's en die video's. Dus nostalgisch, maar vooral eigenlijk wel een heel mooie expo en de moeite waard om langs te gaan.
1: Tot wanneer is Cinema Ensor te zien?
2: De tijdelijke expo is nog te zien tot 20 september in de Vlaanderenstraat in het James Ensorhuis. Een algemeen tarief is €14 om binnen te gaan en dan krijg je ineens het James Ensorhuis in zijn totaliteit te zien, maar ook toegang tot de expo.
1: Bedankt voor de zomertip, Niels Doet van Toerisme Oostende, en nog een fijne vrijdag. Afspraak aanstaande maandag omstreeks dezelfde tijd voor een nieuwe zomertip.

0: Hendrick Motors breidt de service uit. Hendrick Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrick Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrick Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
2: Drie dagen Oostende,

0: Radio Noordzee. Met een hart voor Oostende.
1: Je past al in je moeder schoen. En je droomt van je eigen geld en je weet al wat je ermee zou doen.

Daar kluppen ze in een hut in de boom.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
3: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen rond gepland. Wat wij de 29e...

0: gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzonderingen die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
1: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
0: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
1: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
0: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
2: De hele zomer lang muziek, info en nieuws.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Bekijk het zomers, bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.

info. De ponyclub Jong Spermalie Ruiters organiseert op zondag 13 september een groot ponytoernooi op de terreinen van Snippenhof in de Snipgatstraat 9 in Leffingen. Het wordt een geweldige familiedag met meer dan 400 ponies en ruitertjes in actie. Een kinderdorp met springkastelen, eet- en drankstanden en een tombola met een ballonvaart als hoofdprijs. Meer info vind je op jongspermalieruiters.nl.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
2: Ik ben Lut van de Kastelen.
3: Ik ben Patrick Jansen.
4: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.

0: nu 8 uur. Noordzee regionieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
2: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
2: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
2: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Thuis aan de kust. Dichtbij wat er gebeurt in de

De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 10:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.

langzaam tikt de klok, de wijzers voort. Steeds verder van mijn weg, wat bij me hoort. Mijn hele toekomst is eenzaamheid.

0: Nieuws en info.
1: De ponyclub Jong Spermalieruiters organiseert op zondag 13 september een groot ponytoernooi op de terreinen van Snippehof in de Snipgatstraat 9 in Leffingen. Het wordt een geweldige familiedag met meer dan 400 ponies en ruitertjes in actie. Een kinderdorp met springkastelen, eet- en drankstanden en een tombola met een ballonvaart als hoofdprijs. Meer info op jongspermalieruiters.be.

say yes or no.

0: breeze, sinking dust and dancing, and I don't.
1: Sun Radio.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KV Dixmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Nieuws en info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.

Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.

0: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
1: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall and in the back of my mind I hear my conscience call, telling me I need a girl who's as sweet as a dove. For the first time in my life,

0: es 9, 10 Uhr. Noordzee Nieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inoussa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: 1 dode en al zeker 3 gewonden, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Dat is de balans na een aanval met een zwaard op een school in Zweden. Een Vlaams gezin woont daar in de buurt. Hun kinderen zitten op de school ernaast. Je hoort de vader van dat gezin, Nico Ulenaars.
3: We hebben een mededeling gekregen via het school dat er lockdown was omdat er een gebeurtenis was geweest. En nadien hebben we dan gehoord dat onze kinderen safe waren, dat ze in lockdown zaten. De dader is dus een 18-jarige jongen, ex-leerling. De politie heeft hem dan in het been geschoten voor hem te neutraliseren.
2: Hij is ook opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. En sport, de Argentijnse voetballer Leandro Paredes krijgt een schorsing van 10 wedstrijden. Paredes is de voetballer die helemaal door het lint ging na de verloren WK-finale tegen Spanje. Hij greep een Spaanse speler bij de keel en smeet nog een andere tegen de grond. Paredes kreeg toen geen rode kaart, maar wordt nu dus toch geschorst. En Magali Kempe staat in de finale van het dubbelspel op het tennistoernooi van Cincinnati in de VS. Kempe speelt samen met een Russische. Ze versloegen in de halve finale een Taiwanese Let's Duo in 2 sets, 6-3 en 7-5. Magali Kempe is 28. Het is de eerste keer dat ze een dubbelfinale speelt op dat niveau. We krijgen een droge nacht met kans op regen aan de kust en in Limburg. Dat kan ook gepaard gaan met onweer. Het koelt af naar minima rond 12 graden. Morgen start zonnig, maar nadien gaat het regenen en maximaal 20 graden. Zondag en maandag droger en zonniger met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.

0: lezen in de Zoom. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf 9.

25 euro via De Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 10:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.

0: Het is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
2: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
2: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
2: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek. Hier bij Radio Noordzee op 105 FM.

0: is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket opende een onderzoek na een verdacht overlijden in Oostende. Een vrouw werd donderdagavond dood aangetroffen. Precieze omstandigheden en locatie zijn nog niet bekend. In de zaak werd een wetsdokter aangesteld. In de Zuidstraat in Ichtegem knalde een chauffeur tegen een andere wagen. Zijn passagier, een vrouw van 22 uit Ichtegem, werd daarbij gewond. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis. Twee wagens werden getakeld. Op twee scheepswrakken in de Noordzee hebben duikers meer dan 8000 loden visgewichten gerecupereerd. Die gewichten worden door vissers gebruikt. Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee is er dringend nood aan duurzame, loodvrije alternatieven. Tot eind dit jaar loopt over het visloodonderzoek een tentoonstelling in het Nationaal Visserijmuseum in Kokzijde. Natuurpunt stelt volgende week het natuurgebied op de Oosteroever open. En dat is uitzonderlijk, zegt Paul Lengier van Natuurpunt.
2: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzonderingen die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
2: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die twee voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
3: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
4: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Houd je vast, ontgroene van het gras.

Westende wordt opnieuw het decor van Tastu, het culinaire weekend aan zee, op 5 en 6 september. Sfeervol, smaakvol en uniek, Tastu is proeven, beleven en genieten op zijn best. Alles gaat door op de Koning Ridderdijk.

0: RC Nieuws.
1: In Bredene werd ter hoogte van het Plovieplein een veiligheidscamera geplaatst. De camera moet overtredingen van het alcoholverbod in beeld brengen en afschrikkend werken voor overlastbezorgers. De buurt van het Plovieplein in Bredene wordt ook geteisterd door een jongerenbende. Donderdagmiddag is een jongen van 8 in de Spuikom beland tijdens een vakantiekamp. De jongen kon gered worden door een surfer en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De omstandigheden waardoor de jongen in de Spuikom belandde blijven onduidelijk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: 1 dode en al zeker 3 gewonden, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Dat is de balans na een aanval met een zwaard op een school in Zweden. Een Vlaams gezin woont daar in de buurt. Hun kinderen zitten op de school ernaast. Je hoort de vader van dat gezin, Nico Ulenaars.
3: We hebben een mededeling gekregen via de school dat er lockdown was omdat er een gebeurtenis was geweest. En nadien hebben we dan gehoord dat onze kinderen safe waren, dat ze in lockdown zaten. De dader is dus een 18-jarige jongen, ex-leerling. De politie heeft hem dan in het been geschoten voor hem te neutraliseren.
2: Hij is ook opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. En sport, de Argentijnse voetballer Leandro Paredes krijgt een schorsing van 10 wedstrijden. Paredes is de voetballer die helemaal door het lint ging na de verloren WK-finale tegen Spanje. Hij greep een Spaanse speler bij de keel en smeet nog een andere tegen de grond. Paredes kreeg toen geen rode kaart, maar wordt nu dus toch geschorst. En Magali Kempe staat in de finale van het dubbelspel op het tennistoernooi van Cincinnati in de VS. Kempe speelt samen met een Russische. Ze versloegen in de halve finale een Taiwanese Let's Duo in 2 sets, 6-3 en 7-5. Magali Kempe is 28. Het is de eerste keer dat ze een dubbelfinale speelt op dat niveau. We krijgen een droge nacht met kans op regen aan de kust en in Limburg. Dat kan ook gepaard gaan met onweer. Het koelt af naar minima rond 12 graden. Morgen start zonnig, maar nadien gaat het regenen en maximaal 20 graden. Zondag en maandag droger en zonniger met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Noordzee. Dit is Radio Noordzee.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Judith Ooms.
2: Ik ben Roland de Snerk.
3: Ik ben Lucas van den Driessen.
4: Ik ben Luc Steno en ik luister naar Radio Noordzee.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Sam Verossen, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
3: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Osbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Osbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks, ja.
2: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
3: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten nemen.

0: evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
1: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
0: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
2: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
3: Nieuws en info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
4: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: After you.
6: No, after you, sir.
5: Each morning I go out of bed around about 11. I need a bit of sunshine and to see the light of day.
6: I open up the shutters, but still can't see the sunshine because the row of buildings is stuck, they're in my way.
5: I make a cup of coffee and stretch on the veranda. The birds come flying down to keep me company.
6: They watch me as I lie about and grab a bit of something.
5: And when I light my cigarette, a single

Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, de drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Zaal ten Stuyver.

voorbij. En ik hoor nog steeds je stem, fluistert nog steeds intens. En als ik aan je denk, lijkt het allemaal niet ver.

0: Het is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: Inktvis wordt steeds meer gevangen in de Noordzee. Er is de jongste jaren een groter aanbod. Volgens de Vlaamse visveiling moet de consument de inktvis nog beter leren kennen. Enkele Noordzee-chefs gaven alvast een kookdemonstratie. Een Nederlandse vrouw die ervan verdacht wordt haar partner te hebben doodgereden, blijft zeker tot dinsdag in de cel. De feiten speelden zich eind juni af in De Haan. De vrouw zegt zich niets te herinneren van de feiten. In Gistel namen 9 marktkramers deel aan een feestelijke editie van de Boerenmarkt. Daarbij worden lokale en faire producten aangeboden om de korte keten in de kijk